0: Lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu meer muziek.
2: Centraal Plus.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de playoffs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
2: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
4: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
2: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Jorden, Datele Verwalta van Louis Fonsi, Sebastian Yatra, Nicky Jam. En daarvoor nog de Bauza met Magnetic. Goedemorgen, het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Fijn dat je nou aan het staan. De omroep voor de Leidse regio en Wassenaar. En we gaan even beginnen met het weer, want het wordt een blafhete dag vandaag. Een graad of 30 zou zomaar kunnen. Maar vanavond en in de nacht naar vrijdag kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Daarom geldt er code geel. Buien trekken in de loop van de nacht naar het zuiden noordwaarts en verlaten het land dan. Maar de waarschuwing geldt dus ook voor onze provincie. Onweersbuien, windstoten tot 60 km per uur, hagelstenen. En er kan in korte tijd 20 tot 40 mm regen vallen. Lokaal kan meer dan 40 mm vallen, waardoor dus wateroverlast kan ontstaan. Hou er even rekening mee dat deze prachtig mooie dag toch wel wat minder prachtig kan afsluiten. En best wel heftig nieuws vanuit Nepal. Die ramp die daar heeft plaatsgevonden. En waarbij we nu eigenlijk een beetje pas duidelijk krijgen dat het echt wel een flinke ramp is geweest. 162 doden tot nu toe, maar dat zal best wel gaan oplopen. Ik vraag me dan toch af, wat is daar gebeurd, joh? Ik heb beveiligingsbeelden gezien van de grensovergang tussen China en Nepal. En daar zie je dus echt het water ongeveer door een gebouw heen klappen. Volgens mij de grensovergang. Ja, tegen zoveel natuurgeweld is het allemaal niet bestand. Zo simpel is het. We hopen dat daar de hulpverlening snel op gang komt. En nieuws uit je eigen buurt. Zaterdag 19 en 20 september krijgt de Irislaan in Oegstgeest tussen het Irispark en het winkelcentrum een tijdelijk nieuwe invulling. Het verkeer maakt plaats voor een gezellig dorpsplein waar inwoners samen kunnen komen en kunnen genieten van de omgeving. Nou, meer nieuws uit je eigen buurt op centraalplus.nl en via de Centraal Plus app. En de komende 2 uur uiteraard hier tijdens de ochtendshow. Morgan Wallen, Love Somebody is onderweg. Eerst Harry Styles en American Girl.

0: Morgan Wallen en Love Somebody the Four American Girls van Harry Styles.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, en die luidt deze week als volgt. Via Schoolsport 071 kunnen alle inwoners laagdrempelig kennis maken met sport. En dan hebben wij de vraag erbij bedacht. Doe jij aan sport? En er zijn drie antwoordmogelijkheden. Ja, ik sport genoeg. Ik wil meer bewegen. Of ik doe er niet aan. En de Leidse regio en Wassenaar. We zijn weer met z'n allen lekker verdeeld. 36% zegt ik wil meer bewegen. 35% zegt ik doe er niet aan. En 29% zegt ik sport genoeg. Maar je kan nog stemmen tot met morgen, want de uitslag zie je in het Centraal Plus weekoverzicht. En dat zie je weer vanaf morgenavond bij ons op televisie en online. Maar je kan nog even stemmen dus. Dus die verhoudingen kunnen nog wat wisselen.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Dit is Van Chillers met Somebody New. Is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen.

Jason Derulo en If It Ain't Love. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met straks om 7:30 nieuws, weer en verkeer uit je eigen buurt natuurlijk. Eerst nog Jordan Sparks en Chris Brown. Dit is Nowhere.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De brandweer is gisteren ingezet nadat bewoners een vreemde lucht roken bij de opslag van een flat aan de Lingenstraat in Leiden. Na controle van verschillende garageboxen, waarbij er één opengebroken moest worden omdat er niemand thuis was, is de brandweer weer vertrokken. Er is niets vreemds aangetroffen. Onduidelijk bleef waar de lucht vandaan kwam. Handhavers hebben bijna 60 lege lachgasflessen gevonden op straat in Wassenaar. De 57 gedumpte flessen zijn door de politie weggehaald om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dergelijke flessen moeten worden ingeleverd bij de Milieustraat van de gemeente en kunnen niet zomaar bij het restafval worden gezet. Naar de daders wordt gezocht. En de Leidse regio krijgt er een bijzondere voetbalvereniging bij, FC Phoenix. Een voetbalclub waar alleen meisjes en vrouwen welkom zijn. De club trapt op zaterdag 5 september officieel haar eerste seizoen af. En dat doen ze meteen met 6 competitieteams. 3 voor de jeugd en 3 voor de senioren. Hun thuisbasis is Sportpark Boshuizen aan de Boshuizerkade in Leiden. En dat is over een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: En dan nog het weer. Vrij zomerweer met volop zon vandaag. Ook wel wat bewolking. Er waait wel een vlagerige oostelijke wind. In de regio wordt het 27 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

We hebben Ed Sheeran faceless met een nieuwe legende voor Kensington en War. Goedemorgen. Het is 7:30 geweest op deze donderdag 27 augustus. En je luistert naar de ochtendshow op Centraal Plus. Met straks een leuke reportage, want deze zomer konden kinderen uit Voorschoten die niet op vakantie gingen toch genieten van vakantieactiviteiten. Jongerenwerk van Voorschoten voor elkaar had een volledig vakantieprogramma op touw gezet. De afsluiter die vond gisteren plaats. En hoe dat eruit zag, dat hoor je straks hier op de radio, want we waren erbij. Eerst nog lekkere muziek, Natasha Bedingfield en These Words, die hoor je.

0: Trevor McCoy en Jason Mraz met Rough Water. Natasha Bedingfield daarvoor nog. Ja, deze zomer konden kinderen uit Voorschoten die niet op vakantie gingen toch genieten van vakantieactiviteiten. Jongerenwerk van naar Voorschoten voor elkaar had een volledig vakantieprogramma op touw gezet. De afsluiter die vond gisteren plaats bij jongerencentrum De Groene Kikker. Je hoort jongerenwerker Dave Destommes.
1: Welkom bij het Luchtkussenfestival van Voorschoten.
2: Nou, we hebben hier een luchtkussenfestival. Dat hebben we met de jongeren uit Voorschoten we dat georganiseerd. Voor de jongeren uit Voorschoten. En dat is een hele dag waarbij, waarbij ze helemaal los kunnen gaan op alle luchtkussens.
1: Wij zijn van de VVE-brigade en helpen eigenlijk met dit organiseren.
3: Dus jullie spelen niet?
1: Jawel, daar ben ik helemaal nat. Ik werk bij Caterer, dus ik geef iedereen dus limonade en een snoepje en een appel. En voor de ouders koffie en thee.
3: En waarom organiseren jullie dit?
2: Nou, omdat het vakantieperiode is en dat er natuurlijk ook kinderen zijn die niet op vakantie gaan. En voor die kinderen willen we ook zeg maar een dagje weg eigenlijk aanbieden, zodat ze een leuke dag hebben. Nou, er waren aardig wat die achtergebleven waren. Ja, dat sta je van te kijken hoor, die niet meer op vakantie gaan. Of misschien volgend jaar weer, maar dit jaar waren er best wel veel achtergebleven.
4: Nou, meestal spelen gewoon de kinderen hier. Eentje staat hier op de wacht. Dus als de twee kinderen daarboven zijn, dan zegt hij tegen de andere twee kinderen die in de rij staan, ga maar door. Maar het doel hiervan is om 1-1 te racen. Helemaal dat ding in.
3: Wat doet het jongerenwerk buiten de zomervakantie om nog?
2: Nou, buiten de zomervakantie hebben we hier meidengroepen. De meiden kunnen daar naartoe. Dat is eigenlijk een gesloten groep waar geen jongens bij aanwezig zijn. We hebben inloop en we doen allerlei activiteiten met de jongeren. En we gaan ons nu weer richten richting Halloween. Wat we weer samen met de VV-brigade gaan opzetten.
3: En het is voor ieder kind uit Voorschoten?
2: Voor ieder kind uit Voorschoten. Iedereen is welkom.
0: En een hele reportage ook met beeld erbij op onze website centraalplus.nl. En dit is Ash, Stop the Wedding. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Fijn dat je er aan hebt staan. Goedemorgen.

Cameron Wright, Common Kingdom of Fear. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met straks om 8 uur het NOS nieuws natuurlijk weer. En verkeer, daarna meer nieuws uit je eigen buurt. Dit is Davina Michel, I Won't Let Go.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
3: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
2: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
4: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
2: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Miss Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En daarvoor nog Emily Sandé met Next To Me. Goedemorgen, het is 8 uur geweest op deze 27 augustus. Lekker wakker worden. En voor de Leidse regio was er nou, dat doe je natuurlijk met Centraal Plus, met de Centraal Plus ochtendshow. Leuk, vanaf volgende week, dan is Rabin er ook weer. Dan gaan we weer allemaal leuke, gezellige gasten ontvangen uit je eigen regio. Mensen die wat organiseren, wethouders. Noem het eigenlijk allemaal maar op. En dan zijn we ook weer op televisie te zien. Dus win-win. Vanaf aanstaande maandag weer hier op deze zender. En dit is nog een beetje de zomerochtendshow met de nieuws. Ook uiteraard op de radio. We beginnen even met het weer. Vanavond even opletten. Het zou best wel eens kunnen gaan donderen en bliksemen. Het wordt heet vandaag. En die dag sluiten we dan af met toch wel wat windstoten en hagelstenen misschien. En de omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Er worden best wel heel veel mensen nog vermist. 162 doden tot nu toe, maar dat zal best wel nog gaan oplopen. Een opmerkelijk nieuwtje uit Spanje. Een crimineel die al 4 keer met succes uit de gevangenis wist te ontsnappen is in Spanje tegen de lamp gelopen. De politie kwam hem op het spoor en wist hem afgelopen vrijdag al aan te houden. Maar hij is dus een aantal keren ontsnapt uit 4 verschillende Europese gevangenissen. 3 keer in Italië, 1 keer in België. Sinds zijn ontsnapping in december vorig jaar uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome was hij voortvluchtig. En hij is dus nu weer opgepakt. En het wordt even spannend voor het kabinet. Want de coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij Pro meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar staat daarmee lijnrecht tegenover de VVD. Want die is bang dat de partij de goede verhoudingen met JA21 en de SGP verpest. Ja, vraag me af of ze wel wat opschieten met de onderhandelingen. Ja, uiteindelijk moet het wel goed gaan komen. Maar de vraag is toch even wanneer en welke concessies worden er gedaan. Dat woord zocht ik. En de Britse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij stierf gisteren in zijn huis in Los Angeles. Doodsoorzaak niet bekendgemaakt. Curry werd wereldberoemd als Dr. Frankenfurter in The Rocky Horror Picture Show. Een cultfilm uit 1975. Maar hij speelde ook in It. En in Home Alone 2. Trouwens, dat was trouwens wel even die film. Ja, die kijken we altijd met kerst. Maar ja, dan is hij ook 600 keer op televisie. We gaan het niet over kerst hebben. Het nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl. Even de headlines. Vernieuwd skatepark in Voorschoten. Inwoners kunnen meedenken en stemmen. De Hoogkamerbrug stond gisteren in storing. Een flinke file op de N206 tot gevolg. En het Luchtkustenfestival sluit de Voorschotense zomervakantie af. Meer nieuws uit je eigen buurt. Centraalplus.nl en via de app. Crisscross Amsterdam onderweg met Stay. Eerst John Legend en Love Me Now. Goedemorgen.

0: Sanne Meinhard met Stay. En daarvoor nog John Legend en Love Me Now. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen. Nieuws uit je eigen buurt. We gaan even naar Lowlands toe. Want bezoekers van Lowlands kregen afgelopen weekend... konden ze niet alleen genieten van muziek, maar ook bijdragen aan de wetenschap. Leidse psychologen van de universiteit onderzochten op het festival... hoe mensen navigeren en zich oriënteren op hun omgeving. Onderzoekers richten daarbij op atopia. Dat is een aangeboren conditie waarbij het brein moeite heeft... met het vormen van een mentale plattegrond. Het wetenschapsplein Lowlands Science bouwde de Leidse psychologen een space maze... hoe dat klinkt, dat laat ik je even horen. Een space maze.
1: Achter mij. Ze mogen er door of door. Dus ze gaan door een soort ronde raket naar binnen. En het is helemaal donker, afgezien van al het voorwerpen. Dus die komen ze tegen onderweg. En aan het einde vragen we dan allerlei dingen. Dus wat heb je gezien? Kun je wijzen naar die alien die je tegenkwam? Waar was die? Ja. We vragen ze om een plattegrond te tekenen. En de voorwerpen in de doolhof te plaatsen. Dus allerlei elementen van geheugen die nodig zijn om goed de weg te kunnen vinden. Dan kijken we hoe goed ze dat eigenlijk gedaan hebben.
0: Ja, dat is op het Lowlands terrein. Allemaal om meer inzicht te geven in atopia. Ook omschreven als een vorm van ruimtelijke dyslexie. Bij een paar procent van de bevolking is het namelijk moeilijk om ruimtelijke informatie op te slaan. De video is te bekijken op onze website centraalplus.nl. En dit is de Centraal Plus Plus track van deze week. Robin Schulz en Walter Matt met Watermat met Take It Slow.
2: Dit is deze week de Plus track. Plus track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Summer en Homewrecker tijdens de ochtendshow op Centraal Plus. En daar vanochtend de Centraal Plus Plus Track. Deze week Robin Schulz en laten we met Take It Slow. Onderweg het nieuws van 8:30. We worden voorbij gepraat met het nieuws uit je eigen buurt. Dus Tame Impala, dit is de

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De brandweer is gisteren ingezet nadat bewoners een vreemde lucht roken bij de opslag van een flat aan de Lingenstraat in Leiden. Na controle van verschillende garageboxen, waarbij er één opengebroken moest worden omdat er niemand thuis was, is de brandweer weer vertrokken. Er is niets vreemds aangetroffen. Onduidelijk bleef waar de lucht vandaan kwam. Handhavers hebben bijna 60 lege lachgasflessen gevonden op straat in Wassenaar. De 57 gedumpte flessen zijn door de politie weggehaald om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dergelijke flessen moeten worden ingeleverd bij de Milieustraat van de gemeente en kunnen niet zomaar bij het restafval worden gezet. Naar de daders wordt gezocht. En de Leidse regio krijgt er een bijzondere voetbalvereniging bij, FC Phoenix. Een voetbalclub waar alleen meisjes en vrouwen welkom zijn. De club trapt op zaterdag 5 september officieel haar eerste seizoen af. En dat doen ze meteen met 6 competitieteams. 3 voor de jeugd en 3 voor de senioren. Hun thuisbasis is Sportpark Boshuizen aan de Boshuizerkade in Leiden. En dat is over een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: En dan nog het weer. Vrij zomerweer met volop zon vandaag. Ook wel wat bewolking. Er waait wel een vlagerige oostelijke wind. In de regio wordt het 27 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij Zoeterwoudendorp na een ongeluk. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein 8 kilometer met meer dan een uur extra reistijd. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Maroon 5 en Misery. En daarvoor nog Stella Lefty met Boston. Het is 8:30 geworden op deze donderdag 27 augustus. De ochtendshow. Goedemorgen. Even wat nieuws uit Oegstgeest. Want wethouder Melanie van Driel ontving dinsdag het eerste programmaboekje voor het Monumentenweekend dit jaar. Hanneke de Ridder van het Oscar Monumentenweekend en Gerald Schotman van de Historische Vereniging Oegstgeest presenteerden het programma en het thema van dit jaar. Dat is veerkrachtig erfgoed. Het programmaboekje wordt deze week verspreid en is ook op te halen op het gemeentehuis. Zaterdag 12 september opent bijvoorbeeld het gemeentehuis. Ieder uur worden er rondleidingen gegeven. Daarnaast is er een film te zien over Endegeest en het verblijf van de Franse filosoof René Descartes op het kasteel Endegeest in de 17e eeuw. Nou, uiteraard zijn op zaterdag 12 en 13 september ook heel veel monumenten in de hele regio open. Dus dat is op zich wel leuk. Een gratis evenement. Je kan lekker op de fiets en dan een aantal monumenten bezoeken in je eigen gemeente of in je eigen dorp. Of daarbuiten natuurlijk. Maar vaak ben je in de monumenten die heel dicht bij je in de buurt staan nog niet geweest. Als je dan op vakantie bent, dan ga je, weet ik veel, ben je in Frankrijk, ga je een of ander kerkje binnen om daar even alles te bezichtigen. En, maar ja, thuis doet het eigenlijk niet. Dus misschien een gouden tip een keertje. Het is de ochtendshow met zometeen Savage Garden. Eerst Where Do I Go van Manuals.

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. En daarvoor Manuel Sobrien V en Jordan Jade met Where Do I Go? Is de ochtendshow op Centraal Plus met nieuws uit Voorschoten. Want het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Voordat het definitieve ontwerp wordt gekozen, krijgen skaters, jongeren, omwonenden en alle andere belangstellenden de kans om mee te denken over de nieuwe inrichting. Op woensdag 9 september presenteren drie partijen hun ideeën voor het vernieuwde skatepark. Dus een aanrader als je daar iets mee te maken hebt. Je kan online kan je stemmen via het participatieplatform van Speelplan. Linkje op onze website centraalplus.nl. En daar vind je uiteraard ook meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Livehouse, Halfway Gone, die hoor je nu. En straks ook nog Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.

Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat hij er alweer bijna klaar voor staat. Ik zag hem al hier op de redactie rond dartelen. Ik heb het over Rudo Slappendel met zijn programma Rudo zometeen. Vanaf 9 uur met de verjaardagen natuurlijk. Met het nieuws uit je eigen buurt. En gewoon heerlijke, lekkere muziek. En ik ben er morgen weer. Shawn Mendes, Treat You Better. Fantastisch mooie dag toegewenst. En vergeet niet, neem even een regenjas mee vanavond. Want het kan wel een beetje losgaan. Fijne ochtend.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: UnityNL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. UnityNL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. Vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
4: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
3: Verschillende landen hebben Nepal al hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
5: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Dat alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
3: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog. Zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Tussen knoop Ypenburg en Zoeterwoude Dorp is de extra reistijd 1 uur. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Den Haag via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Hoflied. 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. N44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 4 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Rondé, Hard to Say Goodbye en Cat's Eye Animal hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is een nieuwe aflevering van Rudo. Tot 1 uur vanmiddag met natuurlijk de vaste ingrediënten. We kijken nog even naar de dag van vandaag. De bekende jarigen die komen eraan. En natuurlijk heel veel nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Volgende uur kijken we nog eventjes naar dat nieuws. En mag jij er een track bij bepalen. En zometeen hoor je alweer een item over het Luchtkussenfestival. Gisteren vond dat plaats in Voorschoten. En Paul Albers die heeft om 9:30 ook weer het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar voor je. Zometeen Damiano de Viet, Talk to Me komt eraan. Katy Perry, Never Really Over. En ook David Guetta nog met Gun Gun Gun. Allemaal in dit uur Rudo. Met Lucier, dit is Believe.

0: Damiano, David en Tyler en now Rogers, talk to me op de donderdagochtend van Centraal Plus. Welkom. We gaan eventjes naar gisteren toe. Bij het Frans Halsplantsoen in Voorschoten werd toen een luchtkussenfestival georganiseerd. Het was voor kinderen, door jongeren uit de gemeente Voorschoten. Het evenement bood bezoekers de mogelijkheid om zich een dag uit te leven op verschillende luchtkussens. En je gaat zo meteen de reportage horen, maar het is natuurlijk nog leuker om hem te zien. De beelden vind je nu op centraalplus.nl en in onze gratis nieuwsapp.
1: Welkom bij het luchtkussenfestival van Voorschoten.
2: Nou, wij hebben hier een luchtkussenfestival. Dat hebben we met de jongeren uit Voorschoten we dat georganiseerd. Voor de jongeren uit Voorschoten. En dat is een hele dag waarbij, waarbij ze helemaal los kunnen gaan op alle luchtkussens.
1: Wij zijn van de VVE-brigade en helpen eigenlijk met dit organiseren.
3: Dus jullie spelen niet?
1: Jawel, daar ben ik helemaal nat. Ik werk bij Ketelen, dus ik geef iedereen dus limonade en een snoepje en een appel. En voor de ouders koffie en thee.
3: En waarom organiseren jullie dit?
2: Nou, omdat het vakantieperiode is en dat er natuurlijk ook kinderen zijn die niet op vakantie gaan. En voor die kinderen willen we ook een

0: We hebben inloop en we doen allerlei activiteiten met de jongeren. En we gaan ons nu weer richten richting Halloween. Wat we weer samen met de VV-brigade gaan opzetten.
1: En het is voor ieder kind uit Voorschoten?
0: Voor ieder kind uit Voorschoten. Iedereen is welkom.
2: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Luna en pauze hierbij. Waar het inmiddels tijd is voor het nieuws van 9:30. En je zometeen meer muziek hoort. Bijvoorbeeld Martin Garrix en Dua Lipa. Scared to Be Lonely komt eraan. En Am I Soul van Bruno Mars ook straks.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De brandweer is gisteren ingezet nadat bewoners een vreemde lucht roken bij de opslag van een flat aan de Lingenstraat in Leiden. Na controle van verschillende garageboxen, waarbij er één opengebroken moest worden omdat er niemand thuis was, is de brandweer weer vertrokken. Er is niets vreemds aangetroffen. Onduidelijk bleef waar de lucht vandaan kwam. Handhavers hebben bijna 60 lege lachgasflessen gevonden op straat in Wassenaar. De 57 gedumpte flessen zijn door de politie weggehaald om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dergelijke flessen moeten worden ingeleverd bij de Milieustraat van de gemeente en kunnen niet zomaar bij het restafval worden gezet. Naar de daders wordt gezocht. En de Leidse regio krijgt er een bijzondere voetbalvereniging bij, FC Phoenix. Een voetbalclub waar alleen meisjes en vrouwen welkom zijn. De club trapt op zaterdag 5 september officieel haar eerste seizoen af. En dat doen ze meteen met 6 competitieteams. 3 voor de jeugd en 3 voor de senioren. Hun thuisbasis is Sportpark Boshuizen aan de Boshuizerkade in Leiden. En dat is over een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar aan het eind van de dag komt er flink wat bewolking en daar kan ook wat regen uitvallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Bij Zoeterwoudendorp is de parallelrijbaan dicht. Daar staat file vanaf knooppunt Ypenburg 11 kilometer met een uur extra reistijd. Er is nu een spoedreparatie aan de gang. Voorlopig kan het verkeer beter omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Op de N44 is inmiddels wel file ontstaan vanuit Den Haag tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Want is hij lekker bezig met het maken van hits. I Risk It All, I Just Might, All My Soul. Allemaal van zijn nieuwe album The Romantic. En er was er ineens zomaar een verrassingssingle. Ook nog met Karol G. Still hoor je ook hier bij Centraal Plus. Bruno Mars hoorde je hier. Goedemorgen, het is 27 augustus. Wie zijn er jarig vandaag? Nou, ik neem het even een beetje door. Niek Rozen is jarig, Nederlands acteur, 29. Christina Curry ook jarig, de dochter van Patricia Pai en Adam Curry. Is tegenwoordig ook moeder, 36 geworden. Luc de Jong, Nederlands profvoetballer, 36. En Alex Vega is ook jarig, Amerikaans actrice en zangeres, 38. Verder is de verjaardag van Mark Webber, de Australische autocoureur. Die is 50 geworden vandaag. Dat was voormalig tennisser uit Spanje. Carlos Moya, ook jarig, ook 50. Jo de Porter, bekend bij onze zuiderburen als presentator op de radio en op de televisie. 60 is hij geworden. En Peter Beesen, een van de gezelligste volkszangers van Nederland, ook jarig. 63 is hij. Verder is het de verjaardag van Laura Fiji, Nederlands zangeres, vandaag 71 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb is Bart Sels, is een Belgisch wielrenner. Maar wel al op leeftijd, hè? Dus mocht je hem niet kennen, dat helemaal niet zo.

0: Centraal. Plus. Plus. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Rusland.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Buiten nieuws in Jugo, Moving to the Sun. En die Jugo kennen we natuurlijk ook nog van die hele grote hit Jamaican. Die staat dan weer in onze eigen hitlijst. De 30 die je zaterdag hoort met Erwin Prins tussen 5 en 7 hier op de radio. Hey, welkom Rudo dus op deze donderdag 27 augustus... met zometeen nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar van de afgelopen 24 uur. Ik neem het met je door en aan jou de vraag: welke track past er bij een van die nieuwtjes? En draai ik jouw track, dan maak jij in ieder geval kans, of dan krijg jij de Centraal Plus Bamboe Bluetooth speaker. Die gaan we dan naar je toesturen. Dat zometeen. Verder hier het nieuws van 10:30 zometeen hier op de radio. En direct, Dido komt er ook nog aan. En Lady Gaga, dit is Always Remember Us This Way. Rio!

0: Dido, White Flag op Centraal Plus en Direct nog. En How My Heart Was Won.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws van de afgelopen 24 uur neem ik eventjes met je door. Een vernieuwd skatepark in Voorschoten. Inwoners die kunnen in ieder geval meedenken en ook meestemmen. Het gaat over het Sint-Nicolaaspad. Verder een nieuwe aflevering bij Rudo van Rudo bij de paardendagen in Voorschoten. En de Hoogkamerbrug in Leiden, die stond in storing gisteren einde van de middag. En dat zorgde ook weer voor een flinke file op de N206. Een luchtkussenfestival, je hoorde er al een reportage over gisteren in Voorschoten. En Oegstgeest viert het monumentenweekend met veerkrachtig erfgoed. Wethouder Melanie van Driel die ontving dinsdag het eerste programmaboekje. Daarover meer op onze website centraalplus.nl. De Irislaan in Oegstgeest verandert tijdelijk in een gezellig dorpsplein. 19 en 20 september dan gaat er daar het een en ander gebeuren. Wat precies vind je nu op onze website centraalplus.nl. En bijna 60 lege lachgasflessen gevonden op straat in Wassenaar. Hoe dat zit vind je nu op onze website centraalplus.nl. En de brandweer die is ingezet om een vreemde lucht bij een opslag bij een flat aan de Lingenstraat. Dat gebeurde dan weer in Leiden. En de eerste gezamenlijke kick-off van het vrouwenbasketbal in de league in Leiden. 5 september, volgende week zaterdag, dan staat dat te gebeuren. Nou, meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl. Je hoorde nu een beetje wat er in het nieuws was gisteren. Dan wil ik toch wel een beetje van jou weten welke track daarbij zou kunnen passen bij welk nieuwtje.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo. Het Centraal

0: The Weeknd en Dancing in the Flames and Ice. Je hoorde Ring My Bell op Centraal Plus, dat is nieuwe muziek. Het is tijd voor het nieuws van 10:30. Meer muziek daarna. Blijf luisteren voor de nieuwste. Alex Warren, ja, ik zit even te twijfelen, is het de nieuws of niet? Ik ben natuurlijk net op vakantie geweest. En we kennen Alex Warren, die brengt soms al 2 platen per week uit, joh. Dus volgens mij is het nog steeds de nieuws. The Passenger hoor je zo meteen. En ook One Republic and Love Runs Out.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is gisteren ingezet nadat bewoners een vreemde lucht roken bij de opslag van een flat aan de Lingenstraat in Leiden. Na controle van verschillende garageboxen, waarbij er 1 opengebroken moest worden omdat er niemand thuis was, is de brandweer weer vertrokken. Er is niets vreemds aangetroffen. Onduidelijk bleef waar de lucht vandaan kwam. Handhavers hebben bijna 60 lege lachgasflessen gevonden op straat in Wassenaar. De 57 gedumpte flessen zijn door de politie weggehaald om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dergelijke flessen moeten worden ingeleverd bij de Milieustraat van de gemeente en kunnen niet zomaar bij het restafval worden gezet. Naar de daders wordt gezocht. En de Leidse regio krijgt er een bijzondere voetbalvereniging bij, FC Phoenix. Een voetbalclub waar alleen meisjes en vrouwen welkom zijn. De club trapt op zaterdag 5 september officieel haar eerste seizoen af. En dat doen ze meteen met 6 competitieteams. 3 voor de jeugd en 3 voor de senioren. Hun thuisbasis is Sportpark Boshuizen aan de Boshuizerkade in Leiden. En dat is over een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar aan het eind van de dag komt er flink wat bewolking en daar kan ook wat regen uitvallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. A20 van Gouda naar Rotterdam, die weg is helemaal dicht bij knooppunt Terbrechtseplein door een ongeluk. De vertraging loopt flink op. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag en Delft over de A12, A4 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: One Republic en Love Runs Out. En ook nog Alex Warren met Passenger.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Handhavers in Wassenaar hebben bijna 60 lege lachgasflessen gevonden op straat daar. Het dumpen van dergelijke flessen op straat zorgt voor onnodig afval in de openbare ruimte en kan ook nog eens zorgen voor gevaarlijke situaties. Lege lachgasflessen die moeten worden ingeleverd bij de Milieustraat van de gemeente. Daar worden ze op de juiste manier verwerkt. De flessen horen niet bij het restafval en kunnen ook niet naast een afvalbak geplaatst worden. De in totaal 57 gedumpte lachgasflessen zijn meegenomen en worden vernietigd. Ja, of ze hebben binnenkort een personeelsfeestje bij de gemeente. Dat kan natuurlijk ook al bij de politie. Nou, ze proberen... Nee, dat is een grapje. Is niet echt natuurlijk. Je ziet al voor je dat ze dat meenemen. Denken, nou, dat is leuk voor ons volgende feestje. De politie probeert in ieder geval de dader of de daders wel te vinden om dit niet ongestraft te laten. In ieder geval een foto van al die lachgasflessen vind je nu op onze website. Dat is centraalplus.nl. Ja, een beetje een gek nieuwtje is het wel. Misschien ook wel een lachwekkend nieuwtje in dit geval. Er zijn ook genoeg platen met lachen gemaakt. Er komen ook best wel tracksuggesties binnen. Maar John die koos toch voor deze voor zijn naamgenoot, zoals hij zelf schrijft via rudo@centraalplus.nl. Hij zegt, ja, ik weet dat je deze normaal niet draait hier bij Centraal Plus. Maar kan je hem dan, ik vind hem zo toepasselijk, kan je hem draaien natuurlijk. John de Bever, dit is Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Vanwege de gevonden lachlasfles.
2: Daar waar naar mijn glas... En zo voorkom ik
0: lachgasflessen. Dat ik

Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ik denk dat dat ook geldt voor degene die de lachgasflessen gedumpt heeft. In Wassenaard waren er in totaal 57. Nou, dan heb je wel gelachen, denk ik, toch? Achteraf. We kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Vandaag ook weer een warme dag. Het kan 30 graden worden lokaal. Maar dat is wel de voorbode, want het wordt ook heel erg benauwd van slecht weer vanmiddag en vanavond. En vannacht kan het gaan regenen en onweren. En dat houden we dan ook morgen. Stevige buien kunnen er gaan vallen. De temperatuur gaat ook flink zakken. Waar het nog 30 graden kan worden vandaag, wordt het morgen nog maar een graad of 20. En dat is dan weer een voorbode, al die regen en onweer, voor wisselvallige en regenachtige dagen. Vanaf zaterdag bewolkt en een graad of 20 en heel veel kans op regen. Eind volgende week gaat de temperatuur wel weer wat omhoog en komt de zon weer terug. Maar de zomer...

Misschien ga je daar nog wel naartoe voor een beetje een late zomervakantie. Dus dan zou ik kunnen naar de Bengal Boys. We're going to Ibiza. Deel 3 van Rudo komt eraan met meer nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar en dan komt Van Bach met Miles Away. Rudo!

0: Supermarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5:00 en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag over de A12 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: I Need You To Hate Me en Shanna Spyro met Great Expectation. Je hoort dus aan het begin van deel 3 van Rudo op deze donderdag. Welkom Rudo hier tot 1 uur elke werkdag. Met in dit uur natuurlijk het, de datum van vandaag, de dag van vandaag. We checken eventjes wat er vandaag gevierd wordt. Verder hoor je zo meteen om 11:30 het nieuws uit de Leidse regio aan Wassenaar. Het is een nieuwe nieuwsupdate die je gaat krijgen van Robert Beurzen. En Pink komt eraan, Trustful, Rolf Sanchez, Martjar en eerst Offenbach met Miles Away.
1: Rudo!

0: De nieuwste Rol Sanchez, Marchar heet hij.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Donderdag 27 augustus.
1: Dit is vandaag.
0: Het is vandaag de internationale dag van het meer. Zegt eigenlijk wel genoeg. Hè. Ieder land heeft wel zijn eigen meer. En sommige, dat zijn echt hele grote meren. Je hebt kleine meren, bekende meren. Je hebt zelfs de Merenwijk in Leiden. Maar goed, weet jij een leuke plaat over meren, over wateren? Kom maar eventjes door. Je kan me mailen via rudo@centraalplus.nl. En komt jouw tracksuggestie zo meteen in de uitzending. Dan krijg je van mij vandaag ook weer zo'n mooie Centraal Plus bamboe Bluetooth speaker. Net als vorige uur gingen we die ook alweer weggeven. Dus heb je een tracksuggestie? Even laten weten. Mailen dus rudo@centraalplus.nl voor de internationale dag van het meer.

0: Opa Light van Taylor Swift op Central Plus. Het is tijd voor het nieuws van 11:30. Robert Beurs heeft het voor je op een rijtje gezet. En daarna hoor je Rihanna met Disturbia. En nog steeds mag jij mailen trouwens voor het plaatje over het meer. Want het is vandaag de internationale dag van het meer. Even mailen rudo@centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een achtervolging van een gevluchte persoon is vanochtend geëindigd in een crash. Een man werd staande gehouden bij een tankstation op de snelweg bij Rotterdam. Maar hij stapte weer in zijn auto en ging er vandoor. De politie ging met meerdere voertuigen achter hem aan. De wilde achtervolging stopte toen hij van de weg raakte bij de Corbulo-tunnel bij Leiden en Wassenaar. Hij crashte in het weiland, probeerde opnieuw te vluchten, maar werd door politieagenten staande gehouden. De snelweg is enige tijd volledig afgesloten in verband met het politieonderzoek. De politie heeft gisteravond een man aangehouden na de melding van een steekpartij aan de Lange Gracht in Leiden. Ter plaatse bleek dat er een conflict was tussen meerdere personen. Eén persoon is gewond geraakt. Die is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden in het Huigpark. En in het weekend van 19 en 20 september krijgt de Irislaan tussen het Irispark en het winkelcentrum in Oegstgeest een tijdelijke nieuwe invulling. Het verkeer maakt plaats voor een gezellig dorpsplein waar inwoners samenkomen en genieten van de omgeving. De actie is onderdeel van de centrumvisie Langevoort van de gemeente. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag overwegend bewolkt, maar wel droog. Vanavond trekken er flinke regenbuien over en kan het ook gaan onweren. De temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Afrojack Awake Tonight en Rihanna met Disturbia op de internationale dag van het meer. En wat hebben wij toch vindingrijke luisteraars. Ik zeg het wel vaker, maar in dit geval is het Suzanne uit Oegstgeest. Die zit te luisteren en ze zegt, ja, ik moest stiekem een beetje lachen toen ik op zoek ging naar een plaatje voor de internationale dag van het meer. Want ze zegt, ja, meer in het Engels is lake. En toen dacht ik, waarom niet Justin Timberlake met Cry Me a River? Dus ja, moet ik hem uitleggen? Nee, hè? Justin Timberlake, Cry Me a River. Suzanne, ik vind je super vindingrijk. Ik stuur jou de Centraal Plus Bamboo Bluetooth speaker op. Kan je nog beter naar Centraal Plus luisteren. En zo meteen Kings of Leon, You Somebody. En eerst dus de tracksuggestie van de dag bij de Internationale Dag van het Meer.

Sven Seliers en Somebody New en ook You Somebody van Kings of Leon op Centraal Plus. Met zometeen deel 4 van Rudo. Daarin meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En zometeen ook nieuwe muziek van Carol G en Bruno Mars. Stil komt eraan. Rudo!

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yes.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Beetje een duet voor onder de kerstboom. Hè? Carol G en Bruno Mars. Maar ja, hey, ik ben Bruno Mars en dus ik vind het al snel hartstikke leuk. Joris Stil. En ook Jaap Reesema met Pommelien Thijs. En nu wij niet meer praten. Hey, welkom. Het is Rudo voor deze donderdag. Met zometeen nog een fragment uit de straattalkshow Rudo van de Voorschotense Paardendagen van een paar weken geleden. Uitzending is nu te zien op televisie en online op centraalplus.nl. Verder om 12:30 het nieuws met Robert Beurzen. En je hoort zometeen Benson Boone, de plustrek van Robin Schulz. En eerst Sample Play met Sam Paul. Dit is Summer Paradise.
3: Rudo!

0: Robin Schulz en Take It Slow. En Benson Boedel, Sorry I'm Here for Someone Else. En die Take It Slow trouwens is deze week de plus track. Oftewel een plaat waarvan wij als DJ's met z'n allen denken, nou, zou eens een hele grote hit kunnen gaan worden. Hey, straks dan hoor je Pink Panthers en Zara Larsson Stateside. Maar eerst gaan we nog naar een fragment uit de straattalkshow Rudo vanaf de Voorschotense paardendagen van een paar weken geleden.
1: Wil je op TikTok?
2: Ja.
1: Oké, maar wat heb je tegen de mensen op TikTok te zeggen dan? Kom je uit Voorschoten?
2: Nee.
1: Waar kom jij vandaan dan?
2: Uit Leiden.
1: Oh, maar dan doen we net of je uit Voorschoten komt.
2: Oh.
1: En dan zeg je dat dit echt de beste plek is om te komen.
2: Ja.
1: En dan gaan we zorgen dat Voorschoten viraal gaat.
2: Oké.
1: Dan stel ik af. 3, 2, 1. Waar kom je vandaan?
2: Voorschoten.
1: En waarom is Voorschoten zo leuk?
2: Door de feesten en door het weekend van Voorschoten en door de paardenmarkt.
1: Je weet wel heel veel van Voorschoten.
2: Ja.
1: En je hebt ook nog wat gewonnen op de kermis.
2: Ja, en Lani ook. Een kip.
1: En een kip. En we willen viraal gaan op TikTok.
2: Ja.
1: Ja.
3: Centraal Plus. Meer voor jou!

0: Britse regio en Wassenaar. En daarna Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een achtervolging van een gevluchte persoon is vanochtend geëindigd in een crash. Een man werd staande gehouden bij een tankstation op de snelweg bij Rotterdam. Maar hij stapte weer in zijn auto en ging er vandoor. De politie ging met meerdere voertuigen achter hem aan. De wilde achtervolging stopte toen hij van de weg raakte bij de Corbulo-tunnel bij Leiden en Wassenaar. Hij crashte in het weiland, probeerde opnieuw te vluchten, maar werd door politieagenten staande gehouden. De snelweg is enige tijd volledig afgesloten in verband met het politieonderzoek. De politie heeft gisteravond een man aangehouden na de melding van een steekpartij aan de Lange Gracht in Leiden. Ter plaatse bleek dat er een conflict was tussen meerdere personen. Eén persoon is gewond geraakt. Die is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden in het Huigpark. En in het weekend van 19 en 20 september krijgt de Irislaan tussen het Irispark en het winkelcentrum in Oegstgeest een tijdelijke nieuwe invulling. Het verkeer maakt plaats voor een gezellig dorpsplein waar inwoners samenkomen en genieten van de omgeving. De actie is onderdeel van de centrumvisie Langevoort van de gemeente. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag overwegend bewolkt, maar wel droog. Vanavond trekken er flinke regenbuien over en kan het ook gaan onweren. De temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 6 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Made Up. Wolf en Mind Made Up en Martin Garrix en Repeat It. En daarmee is alweer 12:30 geweest. Gaat weer snel op deze donderdag, mensen. Ja, misschien ook wel fijn, hè, als je gewoon lekker op je werk zit. Je bent een beetje met je collega's aan het kletsen. Een beetje op je computer aan het werk. Misschien nog even een vergaderingetje gehad. Dat de werkdag dan gewoon lekker snel gaat, toch? En wij proberen er altijd een beetje bij te helpen bij Centraal Plus. Door gewoon wat nieuws te brengen. Een beetje lekkere muziek te draaien. Mocht ik nog wat voor je kunnen draaien, laat het vooral even weten. Stuur je mailtje naar rudo@centraalplus.nl. Heb ik hier nu een jaren 80 klassieker voor je. Dit is Nick Kamen en I Promised Myself.

Faye en Thomas Gray, Rumors hoorde je. En ook nog Wiz Khalifa en Charlie Puth, See You Again. En daarmee is het alweer tijd om afscheid van je te gaan nemen. En het geldt voor mij ook, hè. See You Again. Maar dan morgen vanaf 9 uur direct na de zomerochtendshow. De allerlaatste, want maandag is de gewone ochtendshow weer terug met Mark en met Rabin. Maken ze je weer wakker vanaf 7 uur. Ik ben er morgen weer met een nieuwe Rudo dus. En ik heb nu nog Lizzo voor je. Tot morgen. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baancentrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een achtervolging van een gevluchte persoon is vanochtend geëindigd in een crash. Een man werd staande gehouden bij een tankstation op de snelweg bij Rotterdam. Maar hij stapte weer in zijn auto en ging er vandoor. De politie ging met meerdere voertuigen achter hem aan. De wilde achtervolging stopte toen hij van de weg raakte bij de Corbulo-tunnel bij Leiden en Wassenaar. Hij crashte in het weiland, probeerde opnieuw te vluchten, maar werd door politieagenten staande gehouden. De snelweg is enige tijd volledig afgesloten in verband met het politieonderzoek. De politie heeft gisteravond een man aangehouden na de melding van een steekpartij aan de Lange Gracht in Leiden. Ter plaatse bleek dat er een conflict was tussen meerdere personen. Eén persoon is gewond geraakt. Die is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden in het Huigpark. En in het weekend van 19 en 20 september krijgt de Irislaan tussen het Irispark en het winkelcentrum in Oegstgeest een tijdelijke nieuwe invulling. Het verkeer maakt plaats voor een gezellig dorpsplein waar inwoners samenkomen en genieten van de omgeving. De actie is onderdeel van de centrumvisie Langevoort van de gemeente. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag overwegend bewolkt, maar wel droog. Vanavond trekken er flinke regenbuien over en kan het ook gaan onweren. De temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan

0: ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
2: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: 150 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een achtervolging van een gevluchte persoon is vanochtend geëindigd in een crash. Een man werd staande gehouden bij een tankstation op de snelweg bij Rotterdam. Maar hij stapte weer in zijn auto en ging er vandoor. De politie ging met meerdere voertuigen achter hem aan. De wilde achtervolging stopte toen hij van de weg raakte bij de Corbulo-tunnel bij Leiden en Wassenaar. Hij crashte in het weiland, probeerde opnieuw te vluchten, maar werd door politieagenten staande gehouden. De snelweg is enige tijd volledig afgesloten in verband met het politieonderzoek. De politie heeft gisteravond een man aangehouden na de melding van een steekpartij aan de Lange Gracht in Leiden. Ter plaatse bleek dat er een conflict was tussen meerdere personen. Eén persoon is gewond geraakt. Die is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden in het Huigpark. En in het weekend van 19 en 20 september krijgt de Irislaan tussen het Irispark en het winkelcentrum in Oegstgeest een tijdelijke nieuwe invulling. Het verkeer maakt plaats voor een gezellig dorpsplein waar inwoners samenkomen en genieten van de omgeving. De actie is onderdeel van de centrumvisie Langevoort van de gemeente. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag overwegend bewolkt, maar wel droog. Vanavond trekken er flinke regenbuien over en kan het ook gaan onweren. De temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de A.

0: ANWB. Vertragingen in het westen van het land op de N207 Bergambacht-Alphen. In beide richtingen heb je daar 5 minuten vertraging tussen de of bij de aansluiting met de N457. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
2: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: Ja, maar Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in onze regio en die staat op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: En daar gaan we, de middagshow voor donderdag 27 augustus met Criss Cross Amsterdam. My oh my.

Into the Future, Chef Special en My Oh My van Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en natuurlijk ook Willy William. En dat liedje staat dan weer genoteerd in de 30 en dat is de hitlijst van Centraal Plus. Het is donderdag 27 augustus, vandaag de laatste dag van de Leidse zwemvierdaagse. Eventjes hopen dat hij helemaal door kan gaan. Volgens mij om 4:30 gaat er besloten worden of het wel of geen groen licht gaat krijgen vanwege onweer dat mogelijk in de lucht hangt. Nou, ik heb even snel gekeken. Volgens mij valt dat wel mee uiteindelijk voor vanavond. En is dat best wel weer een beetje weggetrokken. Dus even doorduimen en hopen dat het gewoon doorgaat. Het is de middagshow. Ik ben bij je tot 6 uur met zometeen Noah Kahan en Stick Season na Jisoo en Zayn. Dit is Eyes Closed.

De sound en de stijl van country, Noah Kahan, Stick Season en ook Jisoo met Zane en Eyes Closed. Centraal Plus, het is de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En de politie die heeft een oproep gedaan om uit te kijken naar een vermiste vrouw afkomstig uit Hillegom. Gaat om Hege of Hegge. En zij is in de nacht van 22 op 23 augustus vermist geraakt. En er zijn nieuwe aanwijzingen die erop wijzen dat zij afgelopen weekend in de nacht bij de Wassenaarse slag is geweest. En daarom heeft de politie een oproep gedaan om camerabeelden te delen uit Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar en Leiden. Waar zij mogelijk op te zien is, zij of haar auto, dat is een kleine Fiat. Ook het kenteken, dat vind je op onze eigen website met dus een foto van haar en haar auto. Centraalplus.nl, heb je een tip, dan is de politie heel erg benieuwd wat die tip is. En die kan je doorgeven via 0900 8844. Complete signalement via de website centraalplus.nl en ook via onze nieuwsapp. Eva Max naar Roxy Dekker, dit is Super.

My Head and My Heart en Superstar. Dat is ook de titel van haar nieuwe album. En die is afgelopen vrijdag uitgekomen. Daar staat ook het liedje Bare Minimum op. En die ga je vanaf komende week nieuw horen op de playlist bij Centraal Plus. Je hoorde Roxy Dekker tijdens de middag.

0: Ed Sheeran, Azizam en een classic van Bryan Adams en Run To You. Onderweg naar het einde van de werkdag met Dua Lipa, Don't Start Now. Ook Stupid Song, Olivia Rodrigo heb ik voor je klaarstaan. En natuurlijk de TV-update. Na weerverkeer en regionieuws, hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen en koelt het weinig af door alle bewolking. Het kwik blijft vannacht staan op 18 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich zien. En morgenmiddag gaat het dan weer regenen.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt voorzichtig aan ook wat drukker op de weg in onze regio. De meeste vertragingen nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoude en Rijndijk is zojuist een ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat alweer 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda, voor afrit Dordrecht Centrum, gebeurde een ongeluk. De weg is vrij met een vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Olivia Rodrigo, het is een X-Plus track, Stupid Song.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus, altijd nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En vanavond een heleboel 112 nieuwtjes, onder andere over een achtervolging en een crash op de A4. Ja, de A4 is vanmorgen ook een tijd afgesloten geweest vanwege politieonderzoek. En de beelden, die zie je vanavond bij ons op tv bij Centraal Plus. En daarnaast een jachthaven in Wassenaar. En die jachthaven die dreigt te verdwijnen. Ja, eigenlijk is daar een behoorlijke paniek ontstaan. En vanavond daar dus ook meer over via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, X's voor Al en Tele2 kanaal 1412. Calvin Harris na Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes.

Want, dat is eigenlijk zijn thuisbasis. Calvin Harris met de vocalen van Jazzy en Satisfy. De middagshow staat aan. Centraal Plus met nu Lady Antebellum. Dit is Need You Now.

Bumper City, Self-Aware en Lady Antebellum met Need You Now. Yes Rijnland, ja, ze hebben wat te vieren. Eigenlijk een jubileum. Ze bestaan 20 jaar en Anna komt daar straks alles over vertellen in de studio van Centraal Plus. En ook krijg ik bezoek. En dat bezoek is van Bianca en Annelies, afkomstig uit Zoeterwoude. Een jaar geleden hebben zij een fietstocht gehouden. Wij eisen de nacht op. En ik ben wel benieuwd, even een soort van updateje. De afgelopen 12 maanden, wat is daar allemaal gebeurd? Zijn er vooruitgangen geboekt? En is het inmiddels wat veiliger op de vrouwenweg? Antwoord gaan we dus straks krijgen van Bianca en Annelies in de studio van Centraal Plus tijdens de middagshow. Het is inmiddels bijna 4 uur. Betekent tijd geworden voor het laatste uurtje van de werkdag met

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keizer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keizer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio wordt het langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files van zo'n 5 minuten of met zo'n 5 minuten op onthoud. En 2 uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude Rijndijk, waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. En de A16 Rotterdam-Breda moet ik zeggen. Bij Zwijndrecht staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging in 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
5: Yes. Meer voor jou.
4: Met nu meer muziek.
6: Centraal Plus. En muziek van Alvaro Soler, afkomstig uit Spanje. Dit is Sofia.

0: Sophia.
1: Eigenlijk een beetje in de categorie schijnbedriegt. Als je naar buiten kijkt, dan is het bewolkt. En je denkt, nou, dat is een graad of 18 of zo. In ieder geval, het ziet er niet echt heel erg warm uit. Tot het moment dat je buiten komt. Kleine 2 uur geleden ben ik eventjes hier op het dakterras geweest van Centraal Plus. En ik moet je eerlijk bekennen, ja, ik kwam dus buiten en het is dus echt gewoon broeierig warm. Ik denk dat het een graad of 7, 28 is en dan met die bewolking, ja, dan voelt dat meteen klam aan. Voor vanavond en vannacht zijn er ook stevige regen- en onweersbuien verwacht. En vanaf morgen, ja, dan gaat die temperatuur aardig naar beneden, graad of 20. En dan is er ook weer meer kans op regen. Alvaro Soler en Sofia, die hoorde je bij Centraal Plus. Spaanstalig en Spanje, ja, Barcelona, daar komt hij vandaan. Daar is het natuurlijk bijna altijd mooi weer. Het is even na vieren, donderdag 27 augustus. De middagshow in volle gang met zometeen Anna in de studio. Zij is van Yes Rijnland. En op 21 augustus bestonden zij 20 jaar. Gaan we het over hebben, ook Taylor Swift.

0: Taylor Swift, Opa Light en ook Fever Dream van Alex Warren. Die hoorde je tijdens de middagshow van Centraal Plus. Ja, het is tijd voor een feestje. 20 jaar Jess Rijnland en Anna is in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, is dat reden voor een feestje of is Jess Rijnland ook eigenlijk iets waarvan je zegt, ja, het is noodzakelijk dat we er zijn?
1: Beide. Het is reden voor een feestje omdat we als organisatie al 20 jaar heel mooi werk doen. Ik daar heel erg trots op ben. Maar je zou eigenlijk natuurlijk willen dat het werk wat wij doen helemaal niet nodig is.
0: Wat even heel kort inhoudelijk. Jess Rijnland, 20 jaar geleden opgestart, omdat?
1: Omdat er toen delen van het beleid van de gemeente, onderwijskansenbeleid, eigenlijk geprivatiseerd werden. Werden eerst door de gemeente uitgevoerd en toen naar een organisatie toe gingen. En toen is eigenlijk Jess Rijnland ontstaan en heeft mijn voorgangster de organisatie opgericht.
0: En wat zijn dan zeg maar jullie belangrijkste kerntaken?
1: Allemaal gericht rondom dat onderwijskansenbeleid voeren wij preventieve, educatieve programma's uit. Voor jonge kinderen, maar ook voor kinderen bijvoorbeeld die de overgang naar de middelbare school maken. Dus allemaal gerelateerd aan onderwijskansenbeleid.
0: Moet ik het dan een beetje zien als een stukje begeleiding en ondersteuning?
1: Zeker, zo moet je dat echt zien. Echt extra ondersteuning aanvullend aan het onderwijs of aanvullend aan de kinderopvang bijvoorbeeld.
0: En praten we dan echt alleen over Leiden of misschien wel de hele regio meteen?
1: Dan praat je over de Leidse regio en Katwijk.
0: Oké, en vanwaar Katwijk? Wat is de reden dat zij daar ook bij horen?
1: We zijn in Leiden ooit gestart. Dat is zich langzaam uitgebreid gaan uitbreiden in omringende gemeenten. En in Katwijk was er ook behoefte aan dergelijke ondersteuning voor de jeugd. Dus toen mochten wij daar ook aan de slag.
0: En zelf inmiddels 2 jaar werkzaam bij deze organisatie. In die 2 jaar, wat is het meest bijzondere of het mooiste wat je hebt meegemaakt?
1: Wat een mooie vraag. Wat ik heel mooi vind, bijvoorbeeld heel erg recent hadden wij de afsluiting van de weekendklas. Dat is een programma dat een jaar duurt. 30 weken per jaar volgen kinderen les op de zondag in het museum Boerhaven. En aan het einde van het schooljaar presenteren ze dan eigenlijk ook wat ze hebben geleerd. Er wordt verteld door de docenten hoe ze kinderen hebben zien groeien. Dat vind ik wel een van de mooiste blije momenten als je kinderen ziet stralen, ziet presenteren, vertellen over wat ze geleerd hebben. Dus daar word ik heel, heel vrolijk van.
0: Want wanneer kunnen mensen aan de bel trekken bijvoorbeeld bij jullie? Of doen organisaties dat? En gaan jullie op dat moment denken van we kunnen deze persoon helpen?
1: Ja, gebeurt op hele verschillende manieren. Er zijn ouders die zichzelf bij ons aanmelden, maar heel vaak gebeurt aanmelden door scholen of door het CRG of door de peuterspeelzaal. Als er zicht is dat er in een gezin financiële problemen zijn, dat er een klein netwerk is, dat er wat extra's nodig is in de, in de opvoeding, in de ondersteuning, kunnen wij gewoon gebeld worden en dan gaan we kijken of wij iets voor dat gezin kunnen betekenen. Kunnen wij dat niet? We kijken altijd van past het binnen onze dienstverlening. Maar we verbinden ook door naar heel veel andere organisaties.
0: Want kijk het naar, we zitten momenteel 2026. Gaat het goed in Nederland? Wat zijn de verbeterpunten? En wat zijn dingen waarvan jullie zeggen, daar lopen nou echt heel veel mensen tegenaan?
1: Nou, er gaat heel veel goed in het mooie Nederland. Ik denk over de hele linie horen we allemaal zeggen, de armoede neemt af, maar de armoede verdiept zich wel. Dus de mensen die in armoede leven, die armoede wordt steeds schrijnender. Daarnaast zien we de jeugdzorg slipt dicht. Er zijn hele grote wachtlijsten. 1 op de 7 jongeren maakt gebruik van enige vorm van jeugdzorg. Zorgelijk, mediagebruik en de effecten daarvan moeten we ons echt zorgen om maken. We zien ook veel eenzaamheid bij ouders die gezinnen in een klein netwerk hebben. Weinig steun ervaren. Dus er is best wel veel om ons ook zorgen om te maken.
0: En is er dan ook heel veel stille armoede? Je weet het niet, je ziet het niet, maar het is er wel achter de voordeur.
1: Zeker, zeker. En daar schrik je, zelfs ik ook echt nog van hoe die armoede eruit kan zien. Hoe mensen leven in kleine behuizing. Waar soms geen bed aanwezig is, waar weinig middelen zijn. Dat is heel schrijnend. En dat
0: heftig.
1: Zie je vaak niet. Zeker.
0: Toch ook wel moeilijk om daarmee om te gaan en om dat misschien soms een plekje te geven?
1: Dat is ook, niet per se moeilijk. Het is frustrerend voor mij. Dan denk ik, waarom kunnen we dat toch niet anders organiseren in ons land? Wij proberen dat die mensen zo goed mogelijk naar de juiste voorziening en hulpverlening toe te leiden. Dat er wel een bed is, dat er een koelkast is, dat er eten is.
0: Dus eigenlijk zetten jullie je in voor de medemens. Zo zou je het een beetje moeten kunnen omschrijven. Ja. 20 jaar, dat is een mijlpaal. Op de 21ste van augustus bestond jullie 20 jaar. En ik begreep, dat gaan jullie nog met de collega's vieren.
1: Ja, volgende week dinsdag vieren we dat met alle collega's. Ze weten het zelf eigenlijk nog niet wat we gaan doen. Maar ga ik het toch maar hier dan verklappen.
0: Een primeurtje.
1: We gaan een hele mooie stadswandeling maken hier in Leiden. Langs allerlei plekken die iets met kinderrechten te maken hebben. En daarna gaan we ouderwets quizzen. Gaan we een Kahoot doen over onze geschiedenis. Dus voor degenen die het horen kunnen zich nu nog voorbereiden.
0: En dat is dus aankomende dinsdag.
1: Zeker.
0: Dan gaat dat groots gevierd worden. En als we praten nou over de toekomst van Yes Rijnland. Waar denk jij dan aan?
1: Dan gun ik onszelf, het is tweeledig. Hè. Enerzijds hoop je dat ons werk niet meer nodig is. Maar anderzijds ben ik ook een realist en weet ik dat. En dan hoop ik dat we op dezelfde voet voort kunnen. Maar hebben we ook nog wel ambities om sommige dingen echt nog beter te doen. Om ons bereik echt nog te verhogen. Nog meer kinderen te bereiken. En ook nog meer aan die preventieve kant te gaan zitten. Want hoe jonger je kinderen bereikt, hoe meer ellende je kunt voorkomen.
0: Heb je dan ook meteen een oproep naar het kabinet in Den Haag?
1: Zeker. Ik hoop überhaupt dat ze daar snel eens leren samenwerken met elkaar. En tot compromissen komen. Maar vooral blijf inzetten en intensiveer ook de ondersteuning. Bijvoorbeeld rondom onderwijskansenbeleid.
0: Met andere woorden, er moet aardig nog wat gaan gebeuren. Met hoeveel mensen doen jullie dit als we kijken naar Yes Rijnland? Hoeveel mensen zetten zich dagelijks of misschien wel 7 dagen per week in?
1: Nou, laat ik dan beginnen met onze vrijwilligers. We hebben er meer dan 300.
0: Wauw.
1: Ja, daar ben ik echt enorm trots op. Ook nog altijd op zoek naar meer vrijwilligers die het leuk vinden om bijvoorbeeld voor te lezen ergens. Of als mentor voor een jongere actief te zijn.
0: En waar kunnen zij zich aanmelden?
1: Zij kunnen zich aanmelden op onze website www.yesrijnland.nl of via de e-mail info@yesrijnland.nl.
0: En dan zijn dat dus die vrijwilligers. Ja. En met hoeveel betaalde, vaste, parttimers, freelancers?
1: Nou, de hele bubs bij elkaar, ook nog wat stagiairs, zijn we met z'n 40 ongeveer.
0: Oké, dus groot team. Vrijwilligers zijn dus welkom. En voor meer informatie over Yes Rijnland, wat is de website?
1: www.yesrijnland.nl.
0: Anna, dankjewel en nogmaals gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: week. En jij hebt nog 24 uur de tijd om te stemmen. Morgenavond de uitslag met Joyce in het weekoverzicht. En stemmen kan je doen online via de app en de website.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Ja, en deze man komt van origine uit Zuid-Afrika. Opgegroeid in Almelo. En dit is zijn eerste officiële plaat. Sven Steliers, Somebody New.

0: Somebody New. Het is een X-Plus track op naam van Sven Saleers. En die hoorde je bij Centraal Plus. Jugal en Salto, Jamaican komt eraan. En we gaan het hebben over Wij Eisen de Nacht Op. Een jaar geleden op de Vrouwenweg een fietstocht. Wij eisen de nacht op voor een veiliger leven. En eigenlijk dat iedereen gewoon 24 uur per dag, of je nou man of vrouw bent, de straat op moet kunnen gaan. Ik heb zometeen de initiatiefneemsters hier. Dat zijn Bianca en Annelies. En ik ben wel benieuwd hoe de vlag er momenteel voor hangt. Ook het weer komt eraan. En de verkeersinformatie naar Robert Beursen met het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennis.

0: Instituut Leiden Academy, een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen en koelt het weinig af door alle bewolking. Het kwik blijft vannacht staan op 18 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich zien. En morgenmiddag gaat het dan weer regenen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in onze regio is de avondspits begonnen. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar staat een file tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk Plasboek Polder en dan kost je bijna een kwartier. A16 Rotterdam Breda voor Dordrecht Centrum 20 minuten oponthoud. De A20 van Hoefnolland naar Gouda voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ja, is toch wel een beetje dat ultieme zomergeluid. Jugal en Salto met Jamaican, die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Inmiddels aangeschoven Bianca Chauffour en Annelies Breedveld. We gaan het hebben over Wij eisen de nacht op. Exact een jaar geleden een grote fietstocht waar heel veel mensen aan mee hebben gedaan. En eigenlijk ben ik heel erg benieuwd, in de afgelopen 12 maanden, dames, is er wat veranderd?
1: Nou, ja en nee eigenlijk. Dus aan de ene kant is er heel veel aandacht voor, ook in de gemeente Zoeterwoude. Maar aan de andere kant zou je echt wel weer wat meer echt concreet willen zien.
2: Ja, ik denk dat er een hoop beloofd is wat nog niet waar is gemaakt.
0: Oké, want eventjes de aanleiding van die fietstocht, eigenlijk heel treurig, dat was Lisa uit Amsterdam.
1: Ja, dat klopt. Dus die is natuurlijk op een afschuwelijke manier om het leven gekomen. En je zag eigenlijk dat... Ja, bij heel veel vrouwen, maar ook mannen, echt iets knapt. Omdat je natuurlijk, ja, heel veel mensen herkennen natuurlijk die situaties van zichzelf of van dochters of van vriendinnen. Dat je denkt van ja, dit is een heel eng stukje waar je moet fietsen. Gaat dat wel goed? En dan denk je natuurlijk toch van nou, maar je, ja, dit moet toch gewoon kunnen. Maar soms gaat het dus verschrikkelijk fout. En ja, mensen voelen zich daar natuurlijk toch terecht heel onveilig over. En ja, hebben zoiets van ja, dit moet anders.
0: En een jaar geleden dachten jullie, wij trommelen heel veel mensen op om een fietstocht te gaan maken. Om ons eigenlijk te laten zien en te horen. Hoeveel mensen hebben er meegedaan?
2: Volgens mij rond de 130, 140 man wel. En vrouwen uiteraard.
0: Is ja, echt heel netjes.
2: Dat is echt heel veel. Hadden we ook niet verwacht.
0: En als we dan gaan kijken, ja, we zijn nu dus verder. Wat was het belangrijkste dat jullie hebben willen bereiken met die fietstocht een jaar geleden?
2: Aandacht. Bespreekbaar maken.
0: En is dat gelukt?
2: Ja. Bespreekbaar maken, absoluut. Ja, het leeft.
0: Maar ik hoor net, ja. Aan de ene kant is er wel wat veranderd. Aan de andere kant, ja, kan ik zeggen, is de tijd een soort van stil blijven staan?
1: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld, waar we aandacht op voor hebben gevraagd, is ook de Vrouwenweg. Hè? Die hele belangrijke verbindingsroute tussen Zoeterwoude en Leiden. En overigens ook andersom. En daar, nou ja, uiteindelijk met veel pijn en moeite heeft de gemeente Leiden nu gezegd van nou, er komen 10 extra lantaarnpalen. Nou, daar zijn we op zich heel blij mee. Maar tegelijkertijd is gezegd, ja, maar verlichting leidt tot schijnveiligheid en et cetera. Dus ja, het is, we hebben niet het gevoel dat, nou ja, dat het heel serieus wordt genomen.
0: Want is die Vrouwenweg nou bijvoorbeeld gevaarlijker geworden als we gaan kijken? Ze zijn daar druk aan het werk, het ligt er allemaal open. Ja, draagt dat bij aan een stukje onveiligheid?
2: Ik vind van wel, ja. Het is onduidelijk, de route is ook niet echt duidelijk. Er is nu wel door de gemeente een bord geplaatst waar wordt aangewezen naar de verlichte route en de onverlichte route. Nou, dat is fijn, dan weet je dat je de niet verlichte route inrijdt. Wat heb je eraan? Ik vind het onveilig. Je wordt heen en weer geslingerd over een brug, door een zandbak heen, langs hekken. Je moet soms afstappen om te kijken hoe je moet fietsen. Nou, 's avonds wil je dat al helemaal niet. Nee, dit draagt daar niet aan bij.
0: Nee, dus eigenlijk die lantaarnpalen zijn belangrijk. Nou, gaan er een aantal van die palen komen? Ja, dan denk ik meteen, waarom heeft de gemeente daar lang over gedaan om dat te beslissen? En waarom is dat zo ingewikkeld?
1: Ja, uitstekende vraag. Ja, want ze zouden er ook al voor de zomer komen. Maar nu komen ze er na de zomer. Ze staan er ook nog steeds niet. Nou ja, je haalt me de woorden uit de mond. En je zou zeggen, kijk, moet op meerdere vlakken iets gebeuren aan dit probleem van vrouwenonveiligheid. Hè? En verlichting en dat soort fysieke dingen regelen zouden eigenlijk de makkelijkste dingen moeten zijn.
0: Ja.
1: Om te regelen. En daarna komt ook, laten we het gesprek met elkaar voeren. Dat is natuurlijk veel moeilijker. De gedragsverandering van, hey, waarom hebben zoveel vrouwen last en meisjes last van mannen die aan ze zitten of erger. Maar die fysieke dingen zouden eigenlijk het makkelijkste moeten zijn om aan te passen.
0: Want even heel stom gezegd, simpel rekensommetje. Het kan nooit heel veel geld voor een gemeente, zeker als Leiden zijn, om een aantal lantaarnpalen neer te zetten. Dat kan het euvel niet zijn, toch?
1: Nee, dat lijkt mij ook niet, nee.
0: Maar ja, de grote vraag is, waarom doen ze er dan zo lastig over? Er gaan er dus een paar komen, op zich wel heel fijn, want de donkere dagen zijn in aantocht. Dus voor die periode moeten ze er staan?
1: Ja, dus ze zouden er voor de zomer staan. Nu hebben we gehoord dat het inderdaad dan na de zomer gaat worden. Nou, we gaan er inderdaad wel van uit dat, ja. Dat het voor... nou ja, dat je echt inderdaad in het donker moet gaan fietsen. Ook als al die scholieren, die soms dus nu door hun ouders moeten worden opgehaald. Dat is natuurlijk echt belachelijk. Dat dan in ieder geval de boel iets beter verlicht is.
0: En als we gaan kijken naar wat jullie nog meer hebben willen bewerkstelligen met die fietstocht. Wat zijn nog meer een aantal punten waarvan jij nu zegt, Bianca, ja, dit is ook belangrijk om hier aandacht aan te geven en te vestigen?
2: We zijn bij de gemeente Zoeterwoude op gesprek geweest. Die hebben ons uitgenodigd om te praten van hoe zien jullie het nu zelf? En die hebben ook aangeboden om een campagne te starten onder de jeugd op scholen. Nou, we willen daar van harte aan meewerken, maar dat is in januari geweest, dat gesprek. En vervolgens hoor je daar helemaal niks meer over.
0: Gewoon stilgevallen?
2: Stilgevallen.
0: Maar is het dan niet zo dat jullie zelf zeggen, dan moeten we gewoon weer een keertje aan die boom schudden en zorgen dat ze gaan reageren?
2: Daar hadden we het net over. Moeten wij dan nu aan die boom gaan schudden? Moeten vrouwen dan altijd aan die boom blijven schudden?
0: Want mijn volgende vraag is eigenlijk, gaat er weer een soort fietstocht komen een jaar later om toch weer jullie geluid te laten horen?
1: Nou, we hebben wel voor de zomer inderdaad zelf aan de boom geschud weer en een grote bijeenkomst gehouden waar ook weer enorm veel mensen op af zijn gekomen. Waar we hebben zelfverdediging hebben gedaan en meer hebben geleerd over wat doet een gevoel van onveiligheid met je en hoe kan je daar uitkomen en assertief zijn dit en dat. Dus dat is aan de ene kant iets wat we hebben gedaan. En er zit nog wel meer in de pen.
2: Heel druk bezocht overigens.
1: Ja. Heel veel mensen
2: dat zegt ook wel iets. Dat zegt iets.
1: Zeker.
0: Want zijn er ook veel vrouwen, misschien ook wel mannen, die jullie inmiddels weten te vinden als ze wat naars hebben meegemaakt? Of dat ze denken, bij deze twee dames moeten we zijn?
2: Ik word wel aangesproken in bijvoorbeeld de Jumbo. Als er iets is, was van die fietstocht, toch? Nou, en dan krijg je een verhaal te horen van, ik durf toch niet meer. En mijn dochter, ik ga haar nu wel halen en brengen.
0: Dus eigenlijk heeft dat dan wel weer diepe indruk achtergelaten?
2: Ja, het heeft wel indruk achtergelaten. Ja,
0: en nu? De plannen voor de komende, zullen we zeggen, 12 maanden, een jaar?
1: Kijk, we hebben inderdaad, op een positieve manier zeggen mensen van die zelfverdedigingsbijeenkomst was echt heel gaaf en heb ik heel veel opgestoken. En ik wil meer. Hebben jullie nog plannen? Dus ik denk wel dat het nu ook wel mooi zou zijn als er... Als er inderdaad een campagne zou komen. Onder de waterlijn beweegt er wel van alles. Dus laten we hopen dat gaat gebeuren.
0: Oké. Dat gaan we sowieso hier bij Centraal Plus goed in de gaten houden. Stel nou, mensen hebben wat meegemaakt. Die willen iets delen met jullie. Of die willen zich aansluiten bij jullie als, een soort van dames die het voortouw nemen. Is er een soort van social media pagina in het leven geroepen?
2: Gelijk al vorig jaar. Ja, Recht op de Nacht op Facebook.
1: Ja. Recht op de Nacht Zoete Wouden heet hij volgens mij op Facebook. Ja.
0: Ja. En mocht er dan wat zijn, dan komt dat daar ook weer op te staan.
2: Ja,
1: zeker.
0: Ja. Nou, we gaan dat in de gaten houden. Laten we zeggen, op naar een veilige regio, een veilig Nederland.
1: Top.
0: Is dat het allerbelangrijkste?
1: Zeker. Ja.
0: En dan gaan wij kijken wat er allemaal gaat gebeuren. En we gaan het in de gaten houden wanneer die palen daar uiteindelijk komen te staan voor wat extra verlichting.
2: Heel belangrijk.
1: Top.
0: Bianca en Annelies, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Dank je wel.

Marshmallow, Kelsey Ballerini en Another Drink. En ook de Jonas Brothers met Karol G en X. Ja, het is druk op de weg, op de A4 zeker, want op de parallelbaan van de snelweg A4 bij Leiden is donderdagmiddag een personenauto met een vrachtwagen in botsing gekomen. En de auto, ja, je kan het ook zien op de foto via centraalplus.nl, die is tientallen meters meegesleurd door de vrachtwagen. En de auto die raakte dan ook zwaar beschadigd. En de bestuurder, dat is dan wel fijn, die kwam met de schrik fijn, maar vrij. Maar ja, je moet er dus niet aan denken dat dat gebeurt. Gebeurde dus op de A4, vandaar dat het daar extra druk is, dus hou daar even rekening mee. Bijna 5 uur, even na 5, de nieuwsupdate. Ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Ook Offenbach, Miles Away en Douwe Bob met I Believe, die heb ik voor je klaarstaan. Eerst deze, 2007, What Goes Around, Comes Around. Dit is muziek van Justin Timberlake.

0: Gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Unity NL On Tour komt naar de vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, ondanks de vakantieperiode toch alweer bijna 110 kilometer file in onze regio. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam een kwartier extra reistijd. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en het Ketelplein 6 kilometer met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt ook nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Meer voor jou.
6: De nieuwsupdate en ook muziek van Katy Perry, The One That Got Away. Centraal Plus. Die ga je horen naar Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.

0: Katy Perry, The One That Got Away. En de combinatie Martin Garrix en U2. Ja, misschien niet zo'n combi die we meteen 1, 2, 3 aan zijn gekomen. Maar ik moet zeggen, hij is wel lekker. Je hoorde Fireflies.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of
0: onderweg naar donderdagavond.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: En de middagshow die staat altijd bol van het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En dat nieuws van vandaag, het is donderdag 27 augustus, lees je natuurlijk ook op onze eigen website centraalplus.nl. Ja, een oproepje, een vermiste vrouw uit Hillegom. Ze is mogelijk in de nacht naar de Wassenaarse slag gegaan. Er is niks meer van haar vernomen. Dan heb ik het over de nacht van 22 op 23 augustus. Signalement en meer informatie over haar vind je online. En heb jij een tip, dan wil de politie heel graag meer weten. Neem dan contact op met 0900 8844. De update komt eraan, ook Bambi Public. Na David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Dit is Gun, Gun, Gun. We will

0: Bambi Public, Runaway.
1: Het is 5:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar beginnen we even met Pride Leiden, want morgen dan start officieel de Pride Week. Die duurt 10 dagen tot en met zondag 6 september. Hoogtepunt is natuurlijk de Kennel Pride en die gaat varen op zaterdagmiddag de 5e van september. En wij van Centraal Plus gaan dat ook helemaal live uitzenden. En organisator Lorenzo van Beek die was hier gisteren in de studio. En ben je benieuwd wat er nog meer gaat gebeuren deze week? Check dan even het artikel op onze eigen website centraalplus.nl. Man aangehouden na melding steekpartij op de Lange Gracht in Leiden. En de A4 is vanmorgen een tijd lang dicht geweest vanwege een politieonderzoek. En uiteindelijk is daar een achtervolging geweest. Daar kwamen we later dus achter. En die achtervolging die eindigde dan weer in een crash. Dus ja, niet al te best. Je ziet ook een politieauto die behoorlijk gehavend is. Die wordt weggesleept op een zogenaamde autoambulance.

Infinity. Major Lazer, ja, wel bijzonder. Afgelopen week stond hij natuurlijk op Lowlands. En daar deed hij gewoon het liedje van Rutger van Barneveld. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Of eigenlijk officiële titel Zwoele Zomernachten. En die Rutger, ja, die wist gewoon niet wat hem overkwam toen hij dat zag en hoorde. Je hoorde Powerful bij Centraal Plus. En daarvoor Rolf Sanchez met Marchar. De middagshow in volle gang met nu Outside. Dit is George Michael.

0: De dierentuin van Shakira, Zoo bij Centraal Plus. Met zometeen alles over een evenement dat gisteren plaatsvond in Voorschoten. Een springkussenfestival, zo'n springkussenfestijn. Eigenlijk ter ere van de zomervakantie. Wij waren erbij. Ook Macklemore komt eraan en Live It All, hit uit de 30 op naam van Last Frequencies. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor twee zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters...

0: straks jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen en koelt het weinig af door alle bewolking. Het kwik blijft vannacht staan op 18 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich zien. En morgenmiddag gaat het dan weer regenen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een drukke avondspits weer in het westen van het land, ondanks dat het nog vakantieperiode is. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt het Hofvliet een kwartier extra reistijd. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Last Frequencies, Live It All. En ook Macklemore met Ryan Lewis en Ray Dalton en Kent Holders. Ja, vandaag donderdag, morgen de laatste officiële vakantiedag. En vanaf maandag, het is dan 31 augustus, dan beginnen alle scholen weer. Beginnen alle opleidingen weer. En is gewoon de vakantie echt voor het complete land afgelopen. Verwacht dan ook wat extra drukte op de weg. En er is ook weer een campagne die heeft alles te maken met Veilig Verkeer Nederland. En het feit dat iedereen dus weer op de weg is. Dus een beetje oppassen geblazen, dat is eigenlijk de boodschap. Deze week dus de laatste vakantieweek. En gisteren in Voorschoten was er een luchtkussenfestival. Allemaal van die grote opblaasbare springkussens. Wij waren erbij en onze verslaggever Brigitte werd ook nog een soort van welkom geheten.
1: Welkom bij het luchtkussenfestival van Voorschoten.
2: Nou, wij hebben hier een luchtkussenfestival. Dat hebben we met de jongeren uit Voorschoten we dat georganiseerd. Voor de jongeren uit Voorschoten. En dat is een hele dag waarbij, waarbij ze helemaal los kunnen gaan op alle luchtkussens.
1: Wij zijn van de VVE-brigade en helpen eigenlijk met dit organiseren.
3: Dus jullie spelen niet?
1: Jawel, daar ben ik helemaal nat. Ik werk bij Ketelen, dus ik geef iedereen dus limonade en een snoepje en een appel. En voor de ouders koffie en thee.
3: En waarom organiseren jullie dit?
2: Nou, omdat het vakantieperiode is en dat er natuurlijk ook kinderen zijn die niet op vakantie gaan. En voor die kinderen willen we ook zeg maar een dagje weg eigenlijk aanbieden, zodat ze een leuke dag hebben. Nou, er waren aardig wat die achtergebleven waren. Ja, dat sta je van te kijken hoor, die niet meer op vakantie gaan. Of misschien volgend jaar weer, maar dit jaar waren er best wel veel achtergebleven.
4: Nou, meestal spelen gewoon de kinderen hier. Eentje staat hier op de wacht. Dus als de twee kinderen daarboven zijn, dan zegt hij tegen de andere twee kinderen die in de rij staan, ga maar door. Maar het doel hiervan is om één tegen één te racen. Helemaal dat ding in.
3: Wat doet de jongerenwerk buiten de zomervakantie om nog?
2: Nou, buiten de zomervakantie hebben we hier meidengroepen. De meiden kunnen daar naartoe. Dat is eigenlijk een gesloten groep waar geen jongens bij aanwezig zijn. We hebben inloop en we doen allerlei activiteiten met de jongeren. En we gaan ons nu weer richten richting Halloween. Wat we weer samen met de VV-brigade gaan opzetten.
3: En het is voor ieder kind uit Voorschoten?
2: Voor ieder kind uit Voorschoten. Iedereen is welkom.

Stella Lefty, Boston. En ook Sam Veld met Rani en Keep On Rising. Einde van de middagshow, donderdag de 27e van augustus. Morgen, de laatste van deze werkweek. Dan gaan we richting de Vreemibo met Arno, Tijmen en Sean. En vanavond, ja, het is dan weer tijd voor Jos Moesman met altijd weer een bijzonder thema. Hij heeft heel veel informatie over de liedjes uit het verleden. Wat ermee gebeurd is en of het eendagsvliegen waren. Of dat het uiteindelijk grote sterren zijn geworden. Vanavond is Jos op de radio tussen 7 en 9. Ik wens je een mooie donderdagavond. En dit zijn Shaboozey en Miles Smit. Je hoort Blink Twice.

0: Het dorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, een drukke avondspits in onze regio. Veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoopend Hoflied 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A16 dan Breda richting Rotterdam voor Rotterdam Prins Alexander bijna een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
2: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van €50.000 komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen en koelt het weinig af door alle bewolking. Het kwik blijft vannacht staan op 18 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich zien. En morgenmiddag gaat het dan weer regenen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden kort.

0: drukte. Maar het is nog altijd behoorlijk druk in het westen van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag Zuid en Knoop het Hofvliet 8 kilometer file met een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht 9 kilometer met ook een kwartier op onthoud. En tenslotte valt op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen. Voor Moordrecht 5 minuten. En richting Nieuwekerk aan de IJssel ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Jos Moesman.

0: Deze man staat vol in de schijnwerpers. Een tour, een nieuw album. En daarvan zijn er al enkele uitgebracht als single, waaronder On My Soul. Bruno Mars opent deze centraal op van 27 augustus. Van harte welkom. Zoals bekend en aangekondigd, op donderdagavond ben ik jouw gids op een reis door de tijd. Elke week schotel ik je een thema voor en aan de hand daarvan loop ik langs kleine, grote, verrassende en misschien wel vergeten hits uit de muziekgeschiedenis. Enkele thema's komen vaker langs en dat komt mede door het aanbod van geschikt materiaal. Dus had ik meer dan een half jaar geleden, 28 weken om precies te zijn, voor het eerst het thema titeltweelingen. Een eenvoudig concept, bijzonder veel materiaal. En dus kwam ik op het idee om dit onderwerp elke 7 weken langs te laten komen. Hoewel het niet uitsluitend elke 7 weken raak is. Het kan voorkomen dat ik een duo titeltweelingen meepak bij bijvoorbeeld een Tutti Frutti uitzending.
1: Throwback Thursday.
0: Nou ja, het concept is dus vrij simpel. Vanavond draait het om liedjes die dezelfde naam hebben. Soms lijken ze qua stijl ook een beetje op elkaar. En soms kunnen ze qua genre bijna niet verder uit elkaar liggen. Waarbij ik dan wel extreme niches met algemeen vrijwel onbekende nummers uitsluit van selectie. Ik heb 4 duo's geselecteerd met de volgende cryptische aanwijzingen. 2 liedjes over springen, vrijheid komt aan bod en ook insecten komen voorbij. Het gaat om een specifieke soort, maar ik wil niet te veel weggeven. En alle duo's worden natuurlijk begeleid met fragmenten. Laten we deze avond beginnen met magie. Er zijn diverse artiesten en acts te vinden die iets met deze titel hebben gemaakt. Al gaat het dan om het Engelse woord, magic. Helaas valt Magic Carpet Ride van de Mighty Dubcats af. Als Carpet Ride nou tussen haakjes had gestaan. Maar ja, het gaat puur om magic. Pilot was in 1975 de eerste die met een dusdanig genaamd nummer in de hitlijst kwam. Olivia Newton-John volgde in 1980. En kent u deze nog?

De laatste notering en grootste hit van Powerplay. Als je, net als ik, er nog nooit van hebt gehoord, wees gerust. Hun Magic stond maar 3 weken genoteerd in 1983. Dit voorbeeld zou je nog wel wat kunnen zeggen. Althans, het is relatief een stuk nieuwer. Hunter.

Ja, misschien ken je hem, maar aan de andere kant, het was nou ook weer niet zo'n grote hit. Magic van Robin Thicke uit 2008. De meest recente komt uit 2015. OGN scoorde in 5 weken tijd een 20e plaats met Magic. Op basis van deze 3 voorbeelden is Magic als titel geen recept voor succes. Gelukkig bewijst de titeltweeling het tegendeel. Allebei kwamen ze in de top 10. Je krijgt ze in volgorde van zowel succes als leeftijd. We trappen af met B.O.B. en Rivers Cuomo uit 2010. Magic!

tweede bewijs dat je met de titel Magic heus wel een top 10 hit kunt scoren. Ze kwamen in 2014 tot nummer 2. Daar bivakkeerde Coldplay 3 weken achter het moeilijk van 1 te verdrijven Rather Be van Clean Bandit en Jess Glynn. Zometeen Luna hier op Centraal Plus. En dit is Armin van Buuren samen met Gary Bay en Olaf Blackwood met I Need You.

Een klein rustmomentje hier op Centraal Plus. Een gevoelig rustmomentje. Pauze van Luna. En dat brengt me dan weer bij een ander soort break. Ik lig regelmatig op de bank met fysio. Vanwege allerlei blessures waar ik jullie niet verder mee zal vermoeien. Maar het is in ieder geval een lange tijd geleden dat ik op de tafel van een masseur lag. Nou, mevrouw had me al een aantal keer aangemoedigd om weer eens een keer een ontspanningsmassage te boeken. Nou, het heeft even geduurd, want het een verdrijft het ander en dan denk je eraan, maar dan vergeet je het te boeken en zo. Maar gisteren was het eindelijk zover. Een vol uur losgemasseerd worden. Ach, is toch heerlijk? Want daarna mag ik nog even blijven liggen en zo. En nou ja, op een gegeven moment kwam de vraag van, hoe voel je je? Oh, man. Ik was me toch een partij relaxed. Goeiedag, schotel. Blijkbaar had ik het nodig, die pauze. En ik had eigenlijk verwacht dat dit nummer ouder was. Nou, is hij al redelijk oud, want hij komt uit 2003. Maar ik had hem verder in de tijd bedacht. Maar goed, hij is in ieder geval zomers en hij is fijn. Hey Samba van Junior Jack.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen en koelt het weinig af door alle bewolking. Het kwik blijft vannacht staan op 18 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich zien. En morgenmiddag gaat het dan weer regenen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

Tiago en Selena Gomez met In It Me brengt ons in de tweede helft van dit eerste uur. We zijn toe aan onze volgende titeltweling. Ik gaf de cryptische omschrijving over insecten met de toevoeging dat het om een specifieke soort gaat. Wellicht helpt het als ik zeg vuurvliegjes. Deze tweeling is er pas sinds kort. Tot nog toe had alleen Owl City de eer om bekend te zijn met deze titel. Fireflies bedoel ik dan. De groep debuteerde met de track en ze scoorden er meteen een nummer 1 hit mee. Het is aan U2 en Martin Garrix te danken dat er nu een tweede nummer is. Dat Fireflies heet.

0: say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nu we Owl City weer goed in het gehoor hebben zitten, pak ik er meteen twee fragmenten bij. Ik kwam namelijk een uptempo remix tegen van

Lumix en Jordan Rees namen het debuut van Owl City flink onder handen. En dat kun je ook stellen van het volgende fragment. Al is dat weer van een totaal ander kaliber.

multi-instrumentalist Callan Vance, wie kent hem niet, schijnt vaker bekende liedjes om te zetten naar... Hoe kun je dit het best omschrijven? Folk? Nou, in ieder geval in die hoek. Het zou niets meer staan tijdens een dansmiddag op een middeleeuwse braderie...

Sia met David Guetta en Afrojack, Awake Tonight. En als je dan toch wakker bent in de nacht, kun je meteen kijken naar The Midnight Sky. Miley Cyrus hoorde je hiervoor. Het gaat weer hard met de tijd in dit eerste uur van Centraal Plus Jos. Laten we vast eventjes vooruitkijken wat je in uur 2 kan verwachten. Dan heb ik nog twee duo's voor je, twee titeltweelingen. Eentje met, even de cryptische omschrijvingen weer. Eentje dus met vrijheid en de ander met springen. Nou ja, je kan er vast wel wat bij bedenken, nietwaar? Heb ik in ieder geval nog Forza voor je van Nelly Furtado uit 2004 alweer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

Een fijn begin van de tweede uur. Geronimo van Shepherd. Ik kon geen andere plaat vinden die zo heet. In ieder geval geen die breed bekend is. Wel moet ik dan, fanalert, denken aan Doctor Who. Bijna elke incarnatie van The Doctor heeft een eigen catchphrase. Die van de tiende Doctor is bijvoorbeeld Allons-y. En die van de negende is Fantastic. Maar het gaat in dit geval om de elfde incarnatie, gespeeld door Matt Smith. Die zou je kunnen kennen van The Crown en House of the Dragon. Zijn catchphrase is, je raadt het nooit, Geronimo. Goed, tot zover deze zijstap. Aan het begin van de uitzending gaf ik enkele omschrijvingen van de mogelijke titels van de titeltweelingen die ik voor je heb uitgekozen. Insecten zijn al voorbijgekomen in de vorm van vuurvliegjes, dan wel fireflies. En de eerste titeltweeling die we hadden was magisch, oftewel magic. En dit uur hebben we nog twee tweelingen. De een gaat over vrijheid. Maar eerst gaan we springen op Centraal Plus. Voor je begint te hupsen, springen dekt niet helemaal de lading. Het is eigenlijk spring, enkelvoud. Die met uitroeptekens zijn een soort van geboden en die zonder lijken dan meer een suggestie of zo. In ieder geval, we zoeken nummers met de titel Jump, al dan niet met uitroepteken. Waarschijnlijk moet je meteen denken aan deze.

debuut en grootste hit Jump van Criss Cross. De acte scoorde 2 noteringen, allebei in 1992. En dat maakt ze eigenlijk een atypische eendagsvlieg. Een ander voorbeeld dat niet mag ontbreken is deze track. MUZIEK

Laatst had ik ze nog in cover versus origineel, nu vakkundig, aan elkaar geplakt. Jump van Girls Aloud en Jump, tussen haakjes, For My Love, van de Pointer Sisters. Ja, naast deze bekende units en de tweeling wordt de spoeling dun. Ik vermoed dat deze track uit 2005 je niet zo heel veel zegt. Jump.

absoluut niet de meest bekende hit van de Sun Club. Laten we het daarop houden. Een jaar later, 2006 hebben we het dan over, was er een grote naam die een notering scoorde met deze titel. MUZIEK.

Dit nummer staat niet op een shortlist voor een Greatest Hits album, toch? Het was in ieder geval wel een solide top 10 hit voor Madonna. Al met al zijn er dus wel genoeg voorbeelden te vinden, maar laat ik het houden op de daadwerkelijke tweeling die ik voor je heb uitgekozen. Die krijg je van nieuw naar oud en dat betekende dat we beginnen met eentje van vorig jaar. Een fijne track die nog steeds met enige regelmaat voorbij komt op Centraal Plus. Zoals nu dus.

Het was geen instant classic, dit nummer van Van Halen. In 1984 kwam het in 4 weken tijd niet hoger dan nummer 29. Dan kun je eerder spreken van een voetnoot in de geschiedenis van de hitparade, niet echt van een hit. Echter, de plaat is gerijpt als een goede wijn, of kaas, of iets anders wat met de tijd beter wordt en of beter wordt gewaardeerd. George Clooney-achtige categorie. Enfin, zo is het nummer enkele keren gecoverd. Bijvoorbeeld door de cast van de serie Glee. Die bewering over de herwaardering kan ik trouwens onderbouwen. Jump van Van Halen staat namelijk in alle 4 de grote eindejaarslijsten, waaronder de bekendste, de top 2000. Mensen herinneren zich het nummer en vinden het dusdanig goed om het op een stemlijst te zetten. En het wordt dan ook nog eens een keer dusdanig veel ingestuurd dat het genoteerd wordt. Op de een of andere manier zie ik dat voor Blackpink nog niet helemaal weggelegd. Maar joh, ik laat me graag verrassen.

Ja, de melodie die is mij wel bekend. Dat is namelijk Bullet van Watermet uit 2014. Maar goed, Robin Schulz die pakt nog wel eens graag nummers en gooit dat eventjes in een blender en maakt er weer wat nieuws van. En dan krijgen we ineens een nieuwe plustrack. Robin Schulz samen met Watermet, Take It Slow hier op Centraal Plus. En daarvoor nog een track die niet...

eerste liedjes met die titel kwam in 1969 in de hitparade. Dat was een single van The Motions. 3 jaar later werd eenzelfde nummer in Nederland bekend. Nu van Mac en Kathy Kassoon. Voor de volledigheid, Raccoon bleef in 2012 met Freedom steken in de tipparade. Met alle veranderingen eind jaren 80, begin jaren 90... was het blijkbaar populair om iets met die term te doen. Daar kwamen we veel uit in die periode. Er zijn veel nummers te vinden met Freedom in de titel. Zoals Looking for Freedom van David Hasselhoff. Maar als het gaat om het enkele woord, dan kom ik uit bij een Nederlandse productie.

Anita Meijer scoorde met Freedom een kleine hit in 1990. Ja, en soms kan ik dubben over of een plaat er wel niet bij hoort. Bijvoorbeeld als er iets tussen haakjes achter staat. Dat zie ik meestal wel door de vingers, net zoals leestekens. Maar extra toevoegingen, ja, het ligt er net aan welke versie het is, lijkt het. Want bij de ene single staat er alleen een uitroepteken achter. Dan kan ik hem gewoon meedoen. En bij de andere is er nog een 90 aan toegevoegd. Nou ja, zeg het maar. Hoort deze erbij? Al dat getwijfel en gedub, deze moet er toch gewoon bij. George Michael stond in 1990, 3 weken tegelijk genoteerd met Anita Meijer. Beide dus met Freedom. Nu we het dan toch over deze versie hebben van George Michael. Robbie Williams debuteerde in 1996 met een cover van deze track. De versie van Robbie heeft verder geen uitroeptekens of jaartallen, alleen zuiver het woord Freedom. En daarin wijkt hij dan weer af van George Michael, waar een uitroepteken achter kan staan en eventueel nog een 90 gaan kan worden toegevoegd. Goed, nog eentje dan. Een wat langer fragment, want wat een banger is het eigenlijk. Freedom.

Wat is hij fout, maar wat is hij lekker? Uit 1995. DJ Bobo met Je raadt het nooit. Freedom. Dan de daadwerkelijke titeltweeling. Ze schelen nog wat, bijna 30 jaar. De ene is uit 2015, de andere uit 1984. Ik zet ze op volgorde van succes. En dat betekent dat we aftrappen met Pharrell Williams. Zijn Freedom kwam tot een 16e plaats.

Het was een dikke, dikke hit en het is een van de bekendste nummers dat deze titel draagt. Wham! Pakte in 1984 een tweede plek met Freedom. Het duo moest hun midden erkennen in Purple Rain van Prince en The Revolution.

Shannon Spiro, Die on This Hill op Centraal Plus. En dit was Oh My God van Rondé. En dat is ongeveer wel wat ik in mijn hoofd had toen er eindelijk een beslissing viel op een langlopend thema. Laat ik jullie mee terugnemen naar maart, april van dit jaar. Ik was namelijk op zoek naar een nieuwe auto. En uiteindelijk vond ik er ook een in de vorm van een prachtige cabrio. Dat is echter geen lang leven verschoren, want na enkele weken motorstoringslampjes bleken na controle wel iets meer aan de hand te zijn dan gezond was voor de bak. Dus de garage heeft me uiteindelijk teruggekocht onder garantie. Dat is een fijne oplossing. Maar ja, ik sta dus wel zonder auto, dus moest nog wel even doorzoeken. Nou, ik heb met maart en april meegerekend zo'n beetje bijna alle provincies gehad, op Zeeland en Friesland na. En ik heb ook echt in verschillende auto's gereden. En ik weet heel goed wat ik wil. En wat er voorbij kwam, was het allemaal net, niet of niet. En op internet, ook hou op, schaai uit wat betreft de foto's. Laat ik het zo zeggen, Vinted is niet de enige plek waar er met AI wat wordt geknutseld. Want soms ziet het op de foto heel goed uit. Dan denk je, nou, het verhaal klopt. Zo moet het eruit zien, dan kom je eraan en denk je, dit is totaal niet wat ik ervan had kunnen verwachten. Dus nou ja, dan heb je eigenlijk al, bijna onverrichte zaken, kun je huiswaarts keren. Maar toch even proberen of het misschien dan toch nog ergens klopt. En dan blijkt het toch niet zo te zijn. Dus nou ja, anyway, veel ervaringen opgedaan. En uiteindelijk gingen we begin deze maand, Esther en ik, gingen naar Overijssel en Drenthe. We maakten er ook een dagje van met een lunch in Giethoorn. Daar waren toen twee opties die mij zeer aanspraken. Een grijze en een blauwe. En ze waren allebei goed. En dan is het kiezen, waar word ik het meest blij van? Ja, dat was toch dan de grijze. Nou, er zat nog wel wat werk aan, maar de garage zei, dat moet in 3 weken wel lukken. Maandag kwam het belletje. De issues met het dak, want het is wederom een cabrio, kunnen niet opgelost worden voordat ik hem wilde hebben. Toen heb ik meteen gebeld met de garage waar die blauwe staat en die was nog beschikbaar. Dus aankomende zaterdag gaan we mijn nieuwe auto ophalen. Lang verhaal kort, yes! Het heeft even geduurd, oh my god, het heeft even geduurd, maar ik heb eindelijk een nieuwe auto. En het mooie is, daar kunnen we dan volgende week mee op vakantie. Lekker toch? Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you

0: Uit 2011 alweer, Rumor Has It van Adele. Brengt een einde aan deze Centraal Plus van 27 augustus 2026. We keerden terug of borduurden voort op het zevenwekelijkse thema titeltrainingen. Er kwamen er 4 voorbij. En als ik het helemaal leuk had gedaan, dan waren het er 5 geweest. Want ik kwam er net achter dat Adele ook nog een Oh My God heeft. Net als Ron Daly net voorbij kwam. Maar goed, het viel uiteindelijk op Rumor Has It. Laat ik het hebben over degene die ik wel had uitgekozen. Goed. We gingen onder andere springen, of spring eigenlijk, jump. Blackpink en Van Halen kwamen voorbij. Net zoals Magic van Coldplay en B.O.B. featuring Rivers Cuomo. Fireflies. Owl City is niet langer meer alleen als het gaat om deze titel. Mede dankzij U2 en Martin Garrix. En we hadden ook nog Freedom in de varianten van Pharrell Williams en Wham.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: In de eerste uitzending van september kies ik wederom voor een terugkerend thema. En eentje dat nooit hetzelfde is. Ik gooi eigenlijk allerlei thema's en ideeën in een blender en kijk wat het wordt. Want er blijft nog wel eens wat materiaal liggen wat prima nog een keer gebruikt kan worden. Dat kan of in een volle thema-uitzending, of ik kies een aantal onderwerpen en zet die in blokjes bij elkaar in 1 unit. En dat is de opzet van Tutti Frutti, dat dus alle kanten op kan. Al dan niet met een throwback naar een vorige uitzending, zoals we debuteren met een nummer 1 hit, of nummers in titels, kleurplaten, decennium hoppen en nog veel meer andere ideeën. Het wordt dus in ieder geval een groot ratje toe of pastiche aan muziekgeschiedenis op donderdag 3 september. Ik wens je nog een hele fijne avond en tot dan!

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn daar ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!